Het woord dat mij het geheim verklaarde, kwam van jouw mond. Want jij zei me zachtjes, ik hou zo van jou. Innige woorden van liefde en trouw. Nooit kon ik denken dat ik eens zo rijk worden zou. Waarom naar geld en weelde streven? Ik ben tevreden met een zoen.

En dat was het duo From Holland. De twee Jantjes op het hoekje brand nog licht. Een hit in Holland in 1956. I say goodbye today with an instrumental one by Leroy Anderson. A recording of 1948. The Sarah Band. Thank you for listening. Hope you enjoyed it. Take care.